0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

Als de oorlog komt en als ik dan wil schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik niet geweest ben,

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testanco bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zohal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
1: Beste muziek.
2: Hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
1: U luistert naar West Express met Mike West.

mijn leven en ik doe ermee wat ik wil. The Animals and It's My Life. Ik ben blij dat je er weer bij bent, want ik begon je al te missen. The Rolling Stones, I Miss You.

Mick Jagger, Keith Richards en de rest van Rolling Stones met I Miss You. Het blijft een grote hit. We draaien hem ook met plezier dan in de West Express. Vicious Z, op verzoek eigenlijk. So long.

Fishers Up met So Long. Eigenlijk op verzoek van een van mijn trouwste luisteraars, Harry Limpens uit de Mergelweg 139 in het Nederlandse Maastricht. Harry, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En we gaan door met lekkere muziek in de West Express. Met zo dadelijk Robert Palmer en Every Kind of People. Maar eerst nog Barry Ryan, Eloise.

Je hebt gewoon alledaagse mensen nodig. Zeker om naar je programma te luisteren. Robert Palmer en Every Kind of People. En niemand onder ons vergeet zijn allereerste keer. Dat deed Robin Beck ook niet in 1989. The First Time.

0: Vandaag, en zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn gedaan. Maar in je ogen, daar blonk een traan. 1976.
1: Vandaag, zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat pijn gedaan.

Je ziet haar, nee, dat kan ik niet. Je hoort de Wiltura uit lang vervlogen tijden. Zo dadelijk ben je terug met Sam the Shaman, de Pharaohs. Eerst nog Vesta Williams. Once bitten, twice shy.

0: Vroeger maakte Hoobabak wat Juju Hand.
1: En jij had wellicht verwacht dat ik Woolly Bully ging draaien. Het was de opvolger Juju Hand van Sam the Sham and the Pharaohs. In een romantische bui uit 77, Kansas. Dust in the Wind.

Als je op een punt komt in je leven waarbij je een zware beslissing moet nemen en je weet niet goed wat doen. Je luistert om raad, maar niemand kan je echt helpen. Luister dan naar één ding, je eigen hart. Listen to your heart. Roxette, 1989.

Dat was het weer voor dit uurtje West Express. Hopelijk heeft u ervan kunnen genieten en staat u volgende keer weer klaar in het muzikale station van je radio. Om in te stappen voor een nieuwe reis met de West Express. Ik laat je vandaag met oud-collega Rijn de Vries en zijn verhaal van Patsy.

0: De economische inspectie onderzoekt of parkeerapps geen verborgen kosten aanrekenen. Dat schrijft het Belang van Limburg. Uit onderzoek van Testaankoop bleek onlangs al dat apps soms kosten verbergen, dat tarieven niet altijd correct in de app staan en dat ze ook voor sms-berichten kosten aanrekenen. De economische inspectie onderzoekt nu of er sprake is van misleidende handelspraktijken. De Vlaamse regering zet de onderhandelingen met Eternit stop en de regering start een nieuwe juridische procedure. De onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eternit was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eternit zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossende doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
6: Dit

Dat is al eventjes geleden. Village People, I can't stop the music. Wij niet, hè. Het is maar 24 uur geleden. Ja, het is gisterochtend. Goedemorgen.

periode. Supertramp. It's raining again. Houden we nog eens hierboven in onze ochtendshow. Straks Gert en Jace met in Muddy Wando. Maar eerst nog eens Cameron Whitcamp en Kingdom of Fear.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Paul Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Maar wat nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Dit is Radio Memory.
0: Goedemorgen.

was lang geleden. En zo goed, David Bowie. En de Absolute Beginners hier bij Radio Memory. Straks eens denken aan alle kinderen, schoolgaande kinderen en leerkrachten. Want het is tijd voor vakantie. Bonnie M. die komt eraan. Maar eerst, shouldn't have to be like that. Scrapolito.

Nog een half dagje, je weet wel, om een beetje de officiële dingen een beetje te bespreken. Of te doen. Ja, kan. En wij gaan nog eens even lekker knuffelen met Vanessa Williams. Save the best for the last.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

Enrique Iglesias en Bailamo hier bij Memory in de ochtendshow. En als ik je eens iets mag aanraden om eens na de ochtendshow tussenin eens te scrollen op YouTube en dan te zoeken naar de officiële lange versie van dit nummer in de video, is echt geweldig om te zien. Daar is uren de werk aan geweest. Aan Michael Jackson. Trilla. Zo dadelijk het moment weer met Raymond van het Groene Woud. Want hij heeft een ganse week zijn moment. En halen we zijn beste nummers boven. Weliswaar is voor jou een ander het beste nummer van hem. We zullen het zien. Maar alvast, ik ga ze dit recht uithalen.

gingen nog eens in die zeezender verleden eens kijken voor de ladder van de Balkstans, vrienden. We gaan naar nieuws en weer gaan. En een moment met natuurlijk Raymond van het Groenewoud. En voor dit uur heb ik deze uitgekozen. Ik ben de man. Tot straks.

0: onderhandelingen het voorbije anderhalf jaar hebben niks opgeleverd. Eterniet was producent van asbesthoudende platen. 12 jaar geleden had Vlaanderen al een deal. Eterniet zou tot 2030 elk jaar 4,8 miljoen euro betalen. Maar toenmalig bevoegd minister Zuhal Demir wilde een hogere vergoeding afdwingen. Die gesprekken zijn nu afgesprongen. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een explosie, wellicht Oekraïners. 2 zijn er erg aan toe. Een man zou een rugzak hebben achtergelaten die even later is ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. De schietpartij in een jeugdzorginstelling in Duitsland gisteren ging wellicht om een conflict over de voogdij. Dat zegt de politie. De 6 dodelijke slachtoffers waren sociaal werkers en medewerkers van de instelling. 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had een afspraak met hen om de voogdij van zijn dochter van 3 maanden oud te bespreken. De politie heeft 2 mensen opgepakt, onder wie de schutter zelf. Een verrassende nacht op het WK voetbal. Nederland is al uitgeschakeld. Het stond 1-1 tegen Marokko na verlengingen. Marokko haalde het in de strafschoppen. En ook Duitsland is al uitgeschakeld tegen Paraguay na penalties. Het stond na verlengingen 1-1. En gisteravond plaatste Brazilië zich in de wedstrijd tegen Japan met 2-1. Het verlossend doelpunt daar viel pas diep in het slot. Zon en wolken bij 26 graden. De komende dagen een paar graden frisser en zelfs kans op een bui. Maar in het weekend weer meer zon en warmer.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

My Brave Face hier bij Memory in de ochtendshow. Welkom in het tweede deel, vrienden. Maar dat we weer samen zijn tot 9 uur. Dat ik u lekker

zit hier toch op iemands top 10 lijstje? Staan er veel in. Oh, de Ray Landers, en ik heb maar 10 plaatsen. Maar ik ga ze nooit maken hoor, die lijst. Want ik kan moeilijk kiezen. Vrienden, straks wat R&B op je radio met Black Streets. Maar eerst heb ik straks nog Lisa Lewis met haar nieuwe Zon, Zee, Strand. En die Eurythmics en de Sweet Dreams aan mij voor de eerst. Goedemorgen.

0: hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
2: Goedemorgen.
5: No diggity.

absoluut niet. Weet je waar ook niet typisch mee is? Een knuffelmomentje. En een discobalmomentje. Jawel, want hij werd opgeblonken door mijn charmante assistente. Zodat ze dat zo goed doet natuurlijk. Ja. I can't help myself. Ofwel ken je hem nog onder Sugar by Honey Bunch. Bonnie Pointer.

De Reggio's met die wondermooie She Goes Nana in ons knuffelmomentje. Straks gaan we nog eens ver in de tijd met The Middle of the Road. En Soleil Soleil, heel toepasselijk nummer de komende dagen. Madonna, die is ook aangeschoven in de ochtendshow. Met Gambler. Goedemorgen.

is ook een nummer dat echt op deze dagen slaagt, hè? Soleil, Soleil. Middle of the road. In de ochtendshow. We gaan eens kijken welk leuk momentje. Misschien dat ik nog eens een samenwerkingsmomentje neem met Raymond van het Groene Woud. Maar eerst Johnny Manet. Met die prachtige single. Niemand mag alleen zijn. Zing mee, sta op. En we gaan niet meer snoezen.

0: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

en Magnetics. Dadelijk het moment met onze vriend Raymond van het Groenewoud in samenwerking dat hij gaat doen. En ook nog Billy Joel. Maar eerst nog een lekkere feel-good plaat van John Armatrading.

0: Morgen natuurlijk een nieuwe afspraak vanaf 7 uur. En nu nog een moment met Remo van het Groenewoud. U zult zeggen, wat heeft hij dan uitgekozen als duet? Wel, zijn laatste single eigenlijk. Frozen met Remo van het Groenewoud. En Vogels. Graag tot morgen.
1: En ondertussen vliegen vogels voorbij in de blauwe lucht. Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen

kwamen. Ze zeggen dat ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen. Van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkhoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

Groenvoorzitter Eamon Hodge is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Hodge is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal.

0: staande index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de eerste botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
4: Dit is Radio.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen dinsdag geworden. En we hebben de deur geopend van de ochtendgroep samen met de heer van YouTube. Where the streets have no name. Loop daar maar rond. Ja, straatje daar de links of rechts of zoiets. En wat is de naam? Ja, ik zou het niet zeggen, maar deze is wel ietsje te laat, vind ik. Deze Bengals. Just another manic Monday. Ja, we kunnen eigenlijk nagaan of het gisteren net een manic Monday was. Maar goedemorgen.

Ja, het is zo'n rare plaat van Imani. Die ben kledenbaar, maar niet verlegen zijn. Je hoeft niet verlegen te zijn. Ja, laten we zeggen, daar gaan we niet verder over uitweiden in deze woke-toestanden, want anders krijg je weer boze mailtjes en boze berichten op mijn dag natuurlijk. Nu tijd voor Dana Winna en de stilte van de stad. Die ga ik ook opzoeken, is nodig, denk ik.

even die grote hit gaan bovenaan hier op deze dinsdag van Dan Harpen en Relight My Fire. Doet altijd zo'n beetje plezier om die te gaan terughoren, vind ik toch? En ik denk dat de meeste mensen het wel kunnen behamen, want die oudjes blijven toch de mooiste. Maar we gaan het in ons eigen taal doen met onze eigen artiesten van Kele. En jij bent nog.

Even terug naar vervlogen termen, die van Octopus en I'm So In Love With You. Oh, het blijft toch wondermooie muziek. En ze blijven meegaan. Maar we gaan het tempo hier ietsje gaan opdrijven hier op deze dinsdag bij de ochtendkroeg. Wat dacht je van deze Let's Go? Terug naar de 90s music. Hier is Gunna.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Ja, het was onze Nina uit 83 met die 1990 luchtballons. Allee, wat een drama over die luchtballonnen, maar daar gaan we niet over uitweiden. Nee, nu tijd voor die Clubhouse en Do It Again meets Billie Jean Now.

0: Voor ons twee.
1: Inderdaad, het was die grote zomerhit van een jaar geleden voor Luc Steno. En hij speelde accordeon. Het was eigenlijk zo'n droevige song als bedoeling. Maar iedereen begon te roepen hoe. En het ging een heel andere genre op natuurlijk. Nu tijd voor Ariana Grande. En Hey That I Made You Love Me. Dacht ik ook. Oh ja. Yeah.

0: De Rednecks, wij gaan ze ook nooit vergeten met de Cotton Eye Joe. Even een beetje op de cowboy danser gaan doen. En waarom niet? Ziezo, dit was weer de ochtendkroeg. We hebben de deuren gesloten voor deze dinsdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je favoriete radio. En op veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg ik nog die van Alex Adar. En Make Me Feel Better. Gaan we proberen, toch?

geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

Groenvoorzitter Eamon Hirsch is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Hirsch is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit een eerste analyse van de overlijdensactes op het nieuwe Vlaamse platform ELIS. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal, schoolmaak.

0: De botsing ooit tussen een passagiersvliegtuig en een drone. De Amerikaanse federale luchtvaartautoriteit heeft een onderzoek geopend. Net als in ons land zijn drones in de Verenigde Staten verboden in de buurt van luchthavens. Eerst is het overal droog met opklaringen, later neemt de bewolking toe vanuit het westen. Op wat regen of een bui na zou het droog moeten blijven bij maxima tussen 21 en 27 graden. Morgen en donderdag mogen we zowat hetzelfde weer verwachten. We halen dan een graad of 25.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Pistons replay. Dank is groot. Ons aller, Dan Hartman. Op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Welkom, lieve Leute.

Wat was er een beurt, hè? Uit Leiden, de Tower of Leiden. Leiden, inderdaad, met die fantastisch mooie stem van Marian Pijnakker. Heel lang geleden, was 1981. Leuke muziek vandaag. De hele dag op je zender, maar dit uur terug in de voltooid volledige tijd.

Lekker eigenwijs solo. Zometeen in de middel of de rotshow vanuit het theater. Een fijne, vachte de kukengodin. Jawel, maar nog veel meer lekkers. Vooral dus muziek van Eens. Oh, dit is cool in the game. Ja, dat mag een feest worden. Hang de slingers buiten. Oh jee.

0: Come on, celebration.
1: Een fijne voor achter de keuken. Voor
0: wereldwijd, middel op de roadshow. Ik denk er ook wel eens even aan om lekker te gaan immigreren naar een lekker warm land. Bijvoorbeeld ergens in het zonnige zuiden. Heb jij wel eens die gedachte?

0: de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat slaat niet af, papa.
5: Zou het hier stoffig zijn? Nee.

Het is een groep waar ik een beetje verliefd ben geworden. Jaren 70 begon het. En ze hielden het heel lang voor. Ja. Is het geen Love You After? De zomerse zwoele klanken van Rolls Royce. Met tevoren een fijne voor achter de keukel gordijnen. Vogels zijn hun weg te kennen. Ondertussen blijven wij hier maar rondjes rennen. Nou, wat zullen we doen? Elefolie draaien.

we zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. En we nemen er nog een paar van, dus gaan we naar het kroegje, het zogeheten café. Nee, dat niet dus. Toch lekker ouderwets aan de karamelk. Of dromen van een pina colada. Met zo'n rietje, weet je wel? Op ananas. Op zo'n eiland. Kom te maken. Harry Wayne Casey. En de Sunshine Band. In de middel of de roadshow via lange palen en digitale kanalen. En met een beetje mazzel. Zo hoogfrequent uit de magnetron. Of anders gewoon heel ouderwets vanaf een cassettebandje. Allemaal mogelijk. Want je weet, radio is een illusie. Hé, hey, meisje. Ja. Nee, toch niet weer, hè? Kom. Hou me op, joh. Wat een verleiding. Maar vooruit, ik verleid je tot een uitstapje naar de cowboy. Kenny Rogers.

0: Ik weet wel aan de grijs verleden dat we s'avonds en s'nachts nachtstroom hadden. Dan was de stroom goedkoper, kun je nog herinneren? Dat was al heel lang geleden. Ik heb thuis ook een dubbele meter, maar net zo duur hoor. Ik kon me niet voorstellen dat s'nachts bellen goedkoper was. Of s'avonds laat. De Nightline. Dat er niet komen. Lieve vrienden in Duitsland. Ja, mooi.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Daar is die Tony Millet. Met zijn Pussycat. Ja, mooi. Even zo'n plaatje. Waarvan je denkt. Het is er een voor de Euregio. Leon. Dat mag getanst worden. Goeie tekst trouwens hoor.

fascinerend fotografisch werkje uit die rijke carrière. Die muzikale geschiedenis van Paul Jong. Ah, de Knecht, wat heb je er lekker wat gesproken. Hè? Gaan boek schrijven. Muzikaal boek waarschijnlijk. Love Will Tear Us Apart. Dat was tevens één van de laatste in de middel van de roadshow voor wat betreft vandaag. Maar niet getreurd. Morgen nog veel meer. En zometeen nog veel meer lekkers op jouw muzikale zender. Once upon a time it was so fine.

Groenvoorzitter Eamon Hirsch is gisteravond opgepakt tijdens de pro-Palestina-betoging in Antwerpen. Volgens de politie had hij de openbare orde verstoord. Hirsch is intussen weer vrij. In totaal werden 12 mensen gearresteerd. Ze protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. De demonstratie was niet toegelaten. Gisteravond vergaderde de gemeenteraad ook even over de vlag. En er is beslist dat die voorlopig blijft hangen. De voorbije week zijn opvallend meer mensen thuis gestorven in ons land dan normaal. Dat blijkt uit een eerste analyse van de overlijdensactes op het nieuwe Vlaamse platform ELIS. Tijdens de piek van de hittegolf steeg het aantal sterfgevallen thuis van ruim 22 naar bijna 30%. Sinds gisteren is de extreme warmte voorbij. De hittegolf begon op 17 juni en duurde tot en met zondag. 2 miljoen Belgen zullen deze zomer voor het eerst de gevolgen voelen van de centenindex. Het gaat onder meer om personeel in de metaal-, schoonmaak- en bouwsector. De komende maanden worden heel wat lonen aangepast aan de index. Maar mensen met de hoogste lonen vallen uit de boot. Zij zullen enkele tientallen euro's minder ontvangen dan ze normaal zouden krijgen. Ook pensioenen boven de 2000 euro bruto vallen onder de centenindex. Een Amerikaans passagiersvliegtuig is vlak voor de landing in New York in botsing gekomen met een drone. De piloot kon het toestel uiteindelijk veilig aan de grond zetten en niemand raakte gewond. Het toestel liep ook geen schade op. Mogelijk gaat het om de

0: Honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Céline Dion draaiden we I'm Alive. Dinsdag 30 juni, het is over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal, welkom bij Radio Memory. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Weveren. Ja, moet kunnen, hè. Elke werkdag zitten we hier vanuit de Geraldsbergse straat onder de 5 in Galmaarne. Ken je deze? Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna.

was een meneer uit Nederland. We draaiden Rudy de Wit met Sweet Love. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met een klassieker van Roy Orbison. En Born on the Wind. Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

als lieve mooie platen draaien, dan zou ik niet weten wat we hier komen doen op deze dinsdag 30 juni. We draaien de Tom Jones, de Green Green Grass of Home. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zakje moet Radio Memory met je meenemen. En dat is een eentje terug in de tijd. Eentje van Elvis Presley.

was een mooie single van Starship en Nothing Can Stop Us Now. Niemand kan ons tegenhouden. We gaan er een beetje tempo in brengen op deze dinsdagmiddag. TNN en we draaien La Cucaracha. Jopsa, gaas geven.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Hij is er.
1: Hij is er.
0: De Radio Memory App.
1: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
0: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
1: De Radio Memory App.
2: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

was er eentje van Tokyo Katapuchi. En dit met Everybody on the Floor. Ja, ja, het is zomer op de radio. Temperaturen zijn deze week wat minder, maar als we de weersvoorspellingen mogen geloven, vanaf 11 juli gaan we weer tropische temperaturen krijgen hier in Vlaanderen. Dus hou jullie maar vast, hè. Dit is er eentje van Max, Getaway, Getaway.

Dit is Internet Radio Memory. Pop, rock, oldies en de hits van nu. Maar ook de Nederlandstaligheid. Radio Memory. De beste muziek. Oh jee. Yeah.

Ook eentje van onze Wiltura hebben we vandaag meegebracht met Wiltura en de mannen van de nacht. En dat is er eentje van Shelby Devotion en Love Me Baby.

0: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam 1 agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp.

Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Mooie klassieker was deze van Paul Anka, I'm a Lonely Boy. Dinsdag 30 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur tot aan Johan de Radioman. Want ook hij is er straks bij met zijn programma. Dat is er eentje van de George Baker Selection. La Paloma Blanca.

eentje die we van de zolder gehaald hebben hier in Panjottigem Galmaarden bij Radio Memory. Chris Monté en Lance Dance. We gaan stilles aan richting reclame. Gaan we doen met de nummer die origineel is van Vultura. We draaien Laura Lynn met Come Do The Line Dance. En dan hebben we nog net voor reclame een van de grootste successen van de Bee Gees en Staying Alive.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

zomerse plaat een paar jaar terug in de tijd van een meneer uit Nederland. We draaiden Roy Donders en Ik Wil Jou. En dit zijn de geluiden van de Rubbets op de radio.

Oké, van de bekendste platen van deze meneer, die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is, Claude François, Alexandrie, Alexandra. En dat is een reetje van Bonnie M en de Daddy Cool. She's crazy like...

Origineel op deze plaat van Roy Orbison draait de man met een prachtige stem uit Zeeland, namelijk Tim Tesley. Want ook daar zitten ze te luisteren naar Radio Memory, tezamen met zijn moeder Monique. Dan draaiden we In Dreams. We gaan richting reclame. Gaan we doen met deze van Denzel.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar.
1: En dat wordt gevierd.
0: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montali, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
0: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
0: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
0: Goedemiddag.

De man die je nog kent van My Way. We draaien de Frank Sinatra. En New York, New York. Ons programma op Sillezaan ten einde op deze dinsdag 13 juni aan tafel met Tony van Beveren. Want ook onze volcollega's hier al toekomen, hè? Johan de Radioman. En ik moet eerlijk zeggen, hij ziet er heel goed en gelukkig uit, hè? We draaien Zura, Open Your Mind.

0: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam één agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Allemaal welkom bij Radio Memory live vanuit Galmaarden. Ben je goed tot en met 15 uur met de mooiste muziekmix. We zijn begonnen met Trinity en die hebben op een telefoonnummer, maar deze van de radio is natuurlijk de 02-6699-660. Als je een verzoek wilt aanvragen, gaan we dat met veel, veel plezier draaien. De volgende dame is recent van ons heen gegaan, spijtig genoeg, Margriet Hermans. Die heeft ook heel prachtige muziek gemaakt. En we gaan eentje van haar beluisteren met de titel Ik heb de blues.

Dat was ook een heel herkenbare stem, is het niet? Zeker Tom Jones natuurlijk met She is a Lady. En nu gaan we jullie uitnodigen om een dansje te passeren in het Frans Dans van Frank Michael.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 50 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goedemiddag.

En wel, daarnet was het een slowrock van Michael Bennett, Ready When You Call. Ik neem natuurlijk met veel plezier op de telefoon als een belt natuurlijk, om jullie verzoekje aan te horen en daar niet te spelen. Het instrumentaaltje wil zeggen dat ik een verzoekje klaarstaan heb voor jullie. Ons Rooske uit Assen heeft gebeld. Bij haar mag ik altijd kiezen en ik heb eentje vandaag van Henk Wijngaard gekozen, die zij opdraagt aan iedereen dat ze kent, de collega's, medewerkers van de radio en de luisteraars natuurlijk. Henk Wijngaard, Het Zwarte Asfalt.

En daarnet was het natuurlijk niemand minder dan Michael Jackson met Billie Jean. Onze Roy Junior, die al een paar keer naar de radio heeft gekomen met zijn papa en zijn mama, heeft opnieuw een nieuw liedje uitgebracht. Recent, een paar dagen terug. In Your Stem. En wij gaan er samen naar luisteren.

0: 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Dat waren Mel en Kim met Showing Out. En weet je dat vandaag André Hazes, de papa, 75 jaar zou geworden zijn? We gaan eentje van hem draaien met als titel Kleine Jongen.

Dat was André Houten Smit, Kleine Jongen. We naderen langzaam het tijdstip van 14 uur. Ik heb er nog 3. 1, 2, 3. Ja, dat klopt. Oh, Julie van Chicken Stevens. Dan heb ik eentje van Laura Pozzini. En dan gaan we samen een glaasje wijn drinken om het tweede uur van de mooiste muziekmix te beginnen. En dat is eentje van Peter Tetero. En wel, hier beginnen we met Chicken Stevens.

0: Vier agenten van politiezone Wetteren in Oost-Vlaanderen zijn over de hele lijn vrijgesproken voor hun rol bij de dood van een agressieve twintiger 4 jaar geleden. Toen ze een man van 26, die onder invloed was van drugs en al meermaals zijn ex-vriendin aanviel, probeerde in bedwang te houden, nam 1 agent hem in een wurggreep. De jongeman stierf nog tijdens de interventie door hersenschade na zuurstoftekort. De rechter in Dendermonde oordeelt dat het optreden van de agenten gewettigd was door het extreem agressieve gedrag van het slachtoffer. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben grote groepen Marokkaanse fans de voorbije uren voor problemen gezorgd na de WK-overwinning tegen Nederland. Ze bekogelden de politie met glas en stenen en staken vuurwerk naar hen af. Nadien ontstond een urenlang kat-en-muisspel. In Den Haag moest de politie ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. In Brussel en Antwerpen waren er wel feesttaferelen op straat, maar meldde de politie geen incidenten. Een rampenteam van BeFast is vertrokken naar Venezuela om daarmee ondersteuning te bieden na de vreselijke aardbeving van vorige week. Het team heeft vooral hulpgoederen en tenten mee en gaat op diverse locaties ter plaatse assistentie verlenen. Er zijn nog altijd gebieden waar de hulpdiensten nog niet aan toegekomen zijn, terwijl de dodentol verder oploopt. Er zijn al 1700 slachtoffers bevestigd, maar meer dan 50.000 mensen blijven nog vermist. De Vlaamse regering heeft 26 nieuwe zones afgebakend als watergevoelig open ruimtegebied. Dat betekent dat je er in de toekomst niet meer mag bouwen. Het gaat om open, onbebouwd terrein op gronden die heel gevoelig zijn voor overstromingen. De 285 hectare is verspreid over alle provincies. De grootste percelen liggen in Oost-Vlaanderen. Bevoegd minister Broens zegt dat de regering jaarlijks zulke gebieden zal blijven selecteren. Privé-eigenaars krijgen een compensatie. Afwisselend zon en wolken met vanaf het westen af en toe kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden vanmiddag.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.

Welkom allemaal in deel 2 van de mooiste muziekmix op deze dinsdag 30 juni 2026. Het einde van het eerste deel van het jaar, want morgen beginnen we 1 juli. We zijn begonnen met de soundtrack van de jazzzanger met als titel Amerika. Het instrumentaatje op de achtergrond wil zeggen dat ik opnieuw een verzoeken klaarstaan heb voor jullie allemaal. Onze Geert uit Beverwaas heeft gebeld en hij vroeg een liedje van Bonnie M. die hij opdraagt aan iedereen die hij kent. Zowel privé als bij de radio. Rivers of Babylon.

Dat waren de Spice Girls met de To Become One. En tot aan de reclame van 20 na het uit zijn, heb ik eentje in het Duits nu in de ogen der anderen. Dat wil zeggen in de ogen van de andere personen. Er eentje van Christian Anders.

0: verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Jawel, het is mijn leven. C'est ma vie was eentje van Salvatore Adamo. Het wil duren een momentje, zoals bepaalde collega's dat zouden vernoemen of noemen. Heb ik eentje van vandaag geprogrammeerd, van Wiltura, net gezegd. Zij wacht op haar prins. En soms moet je een keer soms lang wachten op iemand. Is het niet?

Dat was er eentje van 2 jaar geleden, anders gezegd 2024, van Ezra Wambumbam. En nu gaan we er 2 op jullie loslaten voor de reclame van 3:20. Dat is eentje van Berre, die zingt over gisteren, vandaag en morgen. Yesterday, today and tomorrow, gevolgd door eentje van Avicii. En die wacht op de liefde, Waiting for Love.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon.

Dat was Bart Herman, die zong over zijn eigen voornaam. Bart. Bartje is een leuke naam, was het liedje. Heb je nog even gehoord. En ik heb toevallig ook een neef die als voornaam Bart heeft. En nu gaan we voort met eentje van Gilbert Bécaud. Want het is ondertussen al 14 uur en 45 minuten. Het einde van de mooiste muziekmix is in zicht, zoals men zegt. We gaan eentje Gilbert Bécaud jullie loslaten met C'était mon copain.

Dat was Frank Glan, die zegt aan iedereen adios Mexico. Ik zeg ook adios wat mijn uitzending betreft, maar volgende week ben ik er natuurlijk terug. Maar blijf luisteren naar Radio Memory. Met na mij komen natuurlijk ook de andere collega's. We gaan eindigen met de twee volgende. Snap, Redman is een danser. En dan mijn vader IJs, dat is eentje van Eric Clapton. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de paar telefoontjes. Hou jullie goed, profiteert van het mooie weer. Drink veel water. En ik zeg van hieruit tot volgende week, maandag. Dan zijn we al 6 juli 2026. Voor daar souvenir, souvenir. Maar blijf altijd standby wat Radio Memory betreft. Goedemiddag iedereen. Tada!

0: prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
4: Dit

0: Een nieuwe dag, een nieuw uur. Fijn dat je erbij bent trouwens, want het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Muzikatief. Het programma boordevol hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer. Straks trouwens ook ons nummer 1 hit feit, onze 2-in-1 hit en de vreemde vinding met Paul Peerlings.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: En zo net zaten we nog eens in de jaren 70 en met Tina Charles en Dance Little Lady Dance. In de jaren 80 zou het door Sunny

X nog eens, de hitparades worden ingespeeld. Maar dit was die originele versie. Nu terug naar 1983, nu we het toch hebben over de jaren 80. Hier zijn Benny, Björn, Frida en Agneta. Abba, met andere woorden. Under Attack.

We zaten in de jaren 60 met de Britse band Them. De Britse band, ze kwamen eigenlijk uit Noord-Ierland met onder andere Van Morrison, Billy Harrison, Alan Henderson en de Bruce Patrick en Jackie McCauley. Het nummer dat we zo net nog draaiden kwam eigenlijk uit de zomer van 1967, maar was eind 1964 als opgenomen als B-kant van hun eerste Britse hit Baby Please.

Jean Blotte met de geschiedenis van bananen. Een Vlaamse producer, zanger en arrangeur, componist, kortom. Hij is wereldberoemd, vooral toch langs ons kanten, om Urbanus maar eens te quoteren. Dit was hem nog eens met zijn bananen. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag. Daarvoor keren we terug naar 1980. Toen scoorde Dan Hartman een gigantische hit met Relight My Fire. In 1993 deden de jongens van Take That het nog eens over. 2-in-1.

0: En we zaten nog eens in de hitparade van de jaren 90, hè, met Beverly Craven uit Groot-Brittannië. En Promise Me, het is jammer genoeg bij deze ene grote hit gebleven. Over hits gesproken trouwens.
1: Muzikatief, de korte weg naar 5 sterrenpop.
0: Dit is Lou Rawls, I'll See You When I Get There.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
2: De lekkerste popradio. Dit is Muzikatief.

van 13 juni in de zomer van 1975. Alhoewel, ja, het nummer komt uit de zomer van 1979. Uit Nederland hadden we ze nog eens Luf en hun Casanova. Straks hebben we trouwens nog onze nummer 1 hitfeit voor vandaag. Nu terug naar de jaren 80. Dat doen we weer met de Britse zanger Joe Jackson, die eigenlijk gans zijn leven in Amerika woonde. Hij brak door als een new wave zanger, maar legde zich toe op het bredere repertoire eind jaren 70, begin de jaren 80. Bij ons allemaal nog wel die grote hit Is She Really Going Out With Him? Wel, we keren terug naar 1982 met Stepping Out.

0: feit.
1: Een radio-dj die zelf een plaat opneemt, begeeft zich meteen op glad ijs. Want de schijn van belangenvermenging is natuurlijk snel gewekt. Helemaal raar wordt het als die dj zijn eigen plaat kan aankondigen. Bijvoorbeeld omdat hij een hitparade presenteert waarin de plaat genoteerd staat. De laatste jaren gebeurt het niet meer zo vaak, maar in de jaren 60 en 70 gebeurde het nogal eens dat een Veronica-dj de andere kant van de muziekbusiness wilde bekijken en een plaatje opnam. Veel van die singles flopten totaal en haalden zelfs de hitlijst niet. De enige die de eerste plaats haalde was een novelty-single die, hoe kan het ook anders, begon als grap. Peter Koelewijn was zich aan toeleggen op het produceren van andere artiesten nadat het grote succes als zanger na Kom van dat dak af was geluwd. Als stafproducer van Phonogram had hij al een paar artiesten ontdekt, maar hij had nog geen nummer 1 hit afgeleverd. Dat veranderde toen hij begin 1968 met zijn goede vriend Rob Oud van Veronica aan de bar zat. Dat is een plek waar soms ideeën ontstaan en dat bleek ook nu weer. Koelewijn stelde aan Oud voor om een plaatje te maken. Rob zei ja, maar vergat die belofte meteen weer. Peter deed dat niet en ging aan de slag met een Nederlandse tekst voor Come to the Bedside My Darling, een obscuur liedje van de Amerikaanse volkszanger Eric Anderson. Peter Koelewijn nam zijn versie in één dag op in de GTB-studio in Den Haag, waarna Rob het alleen nog maar hoefde in te zingen. Dat gebeurde dezelfde avond nog. Omdat Rob Ouds niet onder zijn eigen naam op het hoesje wou staan, werd de artiestennaam Egbert Douwe bedacht. Egbert Douwe en Kom uit de bedstee, mijn liefste.

0: Ik weet nog heel goed toen het nummer uitkwam. Iedereen vroeg zich af, hoe spreek je dit in godsnaam uit? Hè? Was het Kaya Gogo of Keetje Gugu, zoals de Engelsmannen het zeiden? In ieder geval was de band rond Limaal, die later trouwens nog een hele grote hit zou scoren met The Never Ending Story. Onze story die komt tot een einde, want ja, het zit er weer op voor vandaag. Ik ben er graag weer een volgende keer. Paul die zorgt nog voor onze uitsmijter. Maak er alvast nog een hele fijne dag van.
1: Een politicus is er altijd als hij je nodig heeft.
2: Anamana. Muzikatief.

0: De prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondag voormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
5: Iedereen weet het.
6: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Dit is Radio Memory.
11: Radio Memory.
12: Ivan Plettings.

ook weer een van de hemelse helden, deze Prince. En I Wanna Be Your Lover. Mijn lover kan je niet zijn, hè, want ik ben ondertussen ook al 2 jaar getrouwd met de man van mijn leven. Dus je bent daar wel een beetje te laat voor. Maar voor deze driver's seat zit de stoelen maar even klaar of opzij als je graag wilt dansen. Dat gaat misschien de komende 2 uren wel lukken met straks Daft Punk. En One More Time, ik heb ook nog Cool and the Gang met Oeh La La La, Let's Go Dancing. Ja, dat brengt ons ook wel al in de juiste mood. En deze van Bryan Adams en Melanie C. When You're Gone.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 30 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
0: Goedemiddag.
3: Mesdames, messieurs, le disjockey Zach est de retour.

heel wat leuke hits gemaakt. Muziek à volonté. En daarom deze ook nog wel eens in een megamix gestoken. Hier was Sash in deze driver's seat. Terwijl het buiten ook al veel aangenamere temperaturen zijn dan de voorbije week. Dus dat is alleen maar genieten. En straks ook nog Jack Jersey met Woman van 1980. En deze Culture Club met The War Song.

Het gaat waarschijnlijk over vrouwen, deze plaat, denk ik dan. Jack Jersey en Woman van 1980. Geen goed nieuws voor de verschillende miljoenen WhatsApp-gebruikers, want er is een nieuwe malware dat de ronde doet. Die verspreidt zich via ogenschijnlijk onschuldige berichten met zogezegd zakelijke documenten. In werkelijkheid gaat het om kwaadaardige bestanden die bij opening volledige toegang tot een Windows-PC kunnen opleveren. De aanvallers maken daarbij gebruik van gehackte WhatsApp-accounts. En daardoor komen de berichten vaak binnen via bekenden, wat de kans dus vergroot dat slachtoffers het bestand zonder argwaan gaan openen. De berichten bevatten meestal geen uitleg, alleen een bijlage met een bestandsnaam en die lijkt op een factuur, een rapport of een financiële melding. Het gaat namelijk om een Visual Basic Script bestand die na opening een infectieketen zal opstarten. Zodra het bestand wordt uitgevoerd, haalt het extra scripts binnen van externe servers en die schakelen vervolgens dan beveiligingsinstellingen uit en installeren stilletjes legitieme beheerssoftware Manage Engine Endpoint Central. En die tool die wordt normaal gebruikt door IT-beheerders om computers centraal te beheren. Maar hier wordt dus misbruik gemaakt om op afstand controle over jouw systeem te krijgen. Dus als je zo'n documenten binnenkrijgt via WhatsApp, open die alsjeblieft niet. Of neem gewoon even contact op met die persoon. Ben jij wel diegene die jij, ik denk dat jij bent, desnoods met een paar controlevragen of zo. En dan, als je dan weet van nee, het is niet echt, onmiddellijk verwijderen en blokkeren. Dat is het beste wat je kan doen. Ik heb muziek, straks Glenn Frey, You Belong to the City. En eerst ook nog Leo Sayer, I Can't Stop Loving You.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

denk dat hij ooit een paar jaar geleden ook nog wel eens heeft opgetreden. Misschien met Tien om te zien of een ander Belgisch televisieprogramma aan de kust. En daar was ze toen volledig de mist in gegaan. Ze was volledig het ritme kwijt en het klopte van geen kanten meer. Maar gelukkig was dit toch wel ietsje beter. Robin S. en Show Me Love. Ik heb nog Backstreet Boys met As Long As You Love Me voor de klok van 5 uur. En Elton John met Blue Eyes. Tot straks. Blue.

0: prijs van elektriciteit blijft nog altijd hoog tijdens de avond. Vandaag gaat de stroomprijs amper onder de 100 euro voor een megawattuur. En rond 9 uur vanavond zal dat bijna 600 euro zijn. Vorige week was het zelfs 1000 euro. De prijs blijft zo hoog omdat velen nog altijd hun airco aanzetten. Bovendien is er weinig wind en dan moeten gascentrales de stroomproductie opvangen. Wie een dynamisch contract heeft, let er dus best op om 's avonds wat minder te verbruiken. Bij een grote politieactie tegen een drugsbende zijn 14 mensen opgepakt. Het gaat om een bende die drugs zou hebben verkocht in Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis in Brussel. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij drugsgeweld. Vorige donderdag heeft de politie 18 huiszoekingen gedaan. Daarbij zijn drugs, wapens, auto's en luxe horloges in beslag genomen. De vroegere asbestfabriek Eternit is verrast door de beslissing van de Vlaamse regering om het bedrijf voor de rechter te dagen. De regering heeft lang onderhandeld over wie wat moest betalen om de asbestvervuiling op te ruimen. Maar zet die gesprekken nu stop omdat Eternit te weinig zou willen betalen. Het bedrijf zegt dat het wel degelijk concrete voorstellen heeft gedaan om de vervuiling mee op te ruimen en hoopt nog opnieuw overleg. Asbest in bouwmaterialen is ondertussen al jaren verboden omdat het kankerverwekkend is. Bij supermarktketen Aldi zijn zondagsopeningen nog niet voor meteen. Dat concluderen de vakbonden na nieuw sociaal overleg. Aldi wil zoals sommige concurrenten zijn winkels openen op zondagvoormiddag. Maar het sociaal overleg daarover moet nog starten. Bij de laatste besprekingen kwam het niet eens ter sprake. Volgens de bonden is zondagopening daardoor al zeker niet meer voor dit jaar. Ook concurrent Lidl heeft het overleg over werken op zondag over de zomer getild. Het blijft bewolkt en hier en daar kunnen wat druppels vallen. 25 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en donderdag veel wolken met kans op wat lichte regen. Blijft wel warm tot 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: De beste muziek
7: hoor je hier.
8: Radio Memory.
9: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
10: Dit

Soms heb je woorden nodig en soms kan het volledig zonder woorden. Soms zeggen jouw uitdrukkingen ook meer dan voldoende. Extreme, more than words in het tweede deel van deze driver's seat op deze dinsdag 30 juni. Ik heb straks ook David Bowie en Pet Shop Boys met Hello Spaceboy. Spanje met Easy Lady. En van deze plaatstraat bestaat trouwens ook een Steps-versie. Misschien dat ik die een van de komende dagen ook wel eens ga draaien. Maar dit voor deze plaat gaan we helemaal down under naar Kylie Minogue. Better the Devil You Know.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be. Ivan Plettings. Radio Memory. Goeie avond.

ongelofelijke artiest is hij, Bruno Mars. Just the way you are. Heeft trouwens ook meegeschreven aan die plaat. Samen met Philip Lawrence. Ook een van zijn vaste mensen waar hij al jaren mee samenwerkt. Ik heb straks het weerbericht voor jullie. We gaan kijken wat het allemaal nog gaat worden de komende dagen. En deze, ja, die heb ik toch ook wel gekozen. Het is een langere versie die dat je normaal gewoon bent. Daardoor vind ik ze persoonlijk wel net ietsje beter. Daryl Hall en John Oates met Out of Touch hier in deze driver's seat.

0: en John Oates, Out of Touch. Vanavond en vannacht is het aanvankelijk nog bewolkt met kans op een spatje regen. Later vannacht verschijnen er stilaar meer opklaringen vanaf het westen. Bij minima die wel echt leuk zalig fris zijn tussen 10 en 16 graden. Morgen begint de dag op de meeste plaatsen met brede opklaringen. In het westen eerder met wolkenvelden. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland wat stapelwolken. En die gaan hier en daar wel uitgroeien tot een buitje. Aan zee wordt het dan zonnig. Maxima schommelen tussen 21 en 25 graden. Donderdagochtend start het met brede opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf het westen. In de loop van de dag trekt dan een zwakke regenzone van het westen naar het oosten. En aan die achterzijde verwachten we opnieuw zonnige perioden met aangename temperaturen tussen 23 en 26 graden. Vrijdag genieten we ook van zonnig weer met bij momenten wat hoge wolkenvelden. Het blijft droog met maxima van 20 tot nog steeds 24 graden. Zaterdag waarschijnlijk zeer zonnig met opnieuw maxima rond 25 graden. En dan zondag, ja, wordt het een graadje frisser. Het blijft wel zonnig met af en toe wat stapelwolken in het binnenland. En maandag gaat het terug ietsje de hoogte in richting 27 graden. Maar het zonnetje schijnt, dus daar mogen we tevreden over zijn. Hè. Willy Sommers ga ik nog eens draaien. Laat de zon in je hart.
1: Alleen de grootste hits.
2: Radio Memory.
1: De mooiste muziekmix.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

Michael from Ibiza, Sandy Martin hier bij Radio Memory. En de klok van 6 uur die is al in zicht. En dat betekent dat ik het weer ga laten voor vandaag. En ik hoop dat je genoten hebt van deze muziek en van deze presentatie. En morgen waarschijnlijk weer een nieuwe, maar ik zeg altijd met een soort van afwachting. Want je weet natuurlijk nooit hoe de gezondheid blijft, hè, met die soms wat hetere temperaturen. Gelukkig deze week valt het wel mee. Ik zeg in ieder geval wel tot weerziens. Met Total Touch, I'll say goodbye. We'll be right back.

0: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Bajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

Mozart, dinsdag 30 juni, inderdaad de laatste dag van de maand. Deze en Bruno Mars, daar begonnen wij met I Just Might en geen gans in het begin. Maxime en Babette en hoe dan ook. En ik heb een speciale opgezocht van Festival Club en de Mambo Italiano. Oh boy.

Festival Club en Mambo Italiano. En dit is er eentje van Tinus van der Welde. Bij ons minder bekend, maar ik vind het toch een leuk deuntje. Gestolen uren. En jij kan bellen voor je favoriete plaat op 0266 99 660.

Als het laat is, dan weet je het, hè. Ik had je moeten kussen. Camille was dat. En deze op aanvraag van onze Geert. Patrick Coley featuring Sylvester. And do you want a funk?

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
2: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
3: Radio Memory. Goedenavond.
4: And you can dance for inspiration.

En als je net heel snel moet zijn, dan wil die koptelefoon toch niet meewerken, zeker. Kom hier, jongen, dat ik je een swing geef. Dat was Madonna en Into the Groove. En ons Rozeke, die heeft een plaatje gevraagd van Janos met de titel Als straks de avond voor ons valt.

Roosje, ik vraag me af wanneer dat jij een plaatje gaat vragen die gewoon standaard in ons systeem staat. Maar je ziet, ik vind ze toch altijd jammer als straks de avond voor ons valt. En dit is er eentje wat ons Franske graag zal horen. Corrie en de Rekels. En zeg mij toch wanneer...

Zeg mij toch, wanneer heb je spijt en kom je weer? Corrie en de Rekels, diep terug in de tijd. En dan Schieke uit Overboelaren, die belde ook. En die vroeg mij een topnummer eigenlijk. Een van mijn favorieten, deze. The Communards. And don't leave me this way. Nee, dat mag je niet doen. Maar ik ben ook nog niet weg, hoor. Je kan nog altijd bellen voor je favoriete plaatje. Dat kan je doen op 02-6699-660. Maar je kan dat ook doen via onze app. En dan kom je ook rechtstreeks in de studio terecht. Aan jou de keuze. Hier zijn ze. Don't leave me this way.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory.

0: Pascal Montali, Silla Key en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wereld, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: Reggie tezamen met Laura Tesoro. En Bound to Be. We gaan even op de Nederlandstalige tour met deze. Jeroen van der Boom. En mag ik dan bij jou? Ik vermoed slapen of zoiets, hè? Ja, ik weet het niet goed. We zullen maar een keertje luisteren naar deze prachtige plaat.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: Dankjewel.
1: Jeroen van der Boom. En mag ik dan bij jou? Want het was blijkbaar schuilen en niet slapen. Maar ja, bon, misschien blijven slapen ook. En deze plaat werd aangevraagd door mijn kameraad Franske. En ja, we hebben zoiets gemeen dat we die plaat allemaal graag horen. Ons Franske, onze Rudolf en nog vele andere mensen. Een hele mooie. Judy Butcher. And I can be with you tonight. Welkom bij Radio Memory. Mijn naam is Hilde.

Ik denk dat dit wel een, hoe noemen ze dat, een gemeenschappelijke noemer heeft, Judy Boucher. And can't be with you tonight. Ik zie dat het bijna weer al zes minuutjes voor zeven is geworden. Ik heb nog twee plaatjes voor je te gaan. Doing the Do van Betty Boo. En deze prachtige Toni Braxton en Breathe Again. Ik hoor jullie terug na de klok van zeven.

0: Opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
6: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Ronan Keating and When You Say Nothing At All. Prachtige platen, ja ja. Maar we hebben alleen maar prachtige platen dit uur. De volgende is heel speciaal voor ons Cindy. Ik had ze beloofd. Maxime, als ik voor jou kon kiezen.

Maxime, als ik voor jou kon kiezen... Deze is ook een hele mooie. Oh ja, de vorige was voor Cindy. Vergeten. En deze is voor al mijn goede vrienden en vriendinnen.

Als je dat kan zeggen, ik leef voor jou, ik leef voor jullie. En ik leef ook voor de luisteraars, daarvoor doen we het iedere dag opnieuw. En Frees Soufrio, die zei het, de versie van Anne-Christie. En ik leef voor jou. En dit is Danny Derover. Hij was onlangs de gast in onze studio. En hij heeft een mooie nieuwe plaat uit. De titel, Waar zijn al die mooie jaren? Wel, dat vraag je je dikwijls wel af. Als je even nadenkt.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory. Goeie avond.

zomerse muziek met Milking Medicine. Deze van de Boza. Magnetic. En de volgende plaat die draai ik heel speciaal op aan mijn eigen dochter. Het is een versie van Luke Jones. En ik zal er altijd voor jou zijn.

0: Speciaal voor mijn dochter Kelly Luke Jones. En ik zal er altijd voor jou zijn. En dit duo, ja, die is heel goed op weg. Brengt de ene hit na de andere uit. Zijn Amber en Dylan. En Perron Geluk.
1: Wat een geluk.

0: Ergens Kreeuwen staat in de pers vandaag. Het is een beetje van alles over voetbal, over wat dan nog. Maar morgen spelen de Rode Duivels om 10 uur 's avonds tegen Senegal. En voor ons is het een match van alles of niks. Dus als we niet winnen, dan komen we naar huis. Zo simpel is het. Ik ga alleszins kijken en ik hoop jij ook. Wij moeten onze Rode Duivels steunen. En hier is er eentje van André Hazes. Geef mij je angst.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek.

0: World's End.
1: Deze André Hazes. Geef mij je angst. Deze man, die hoop ik ooit eens hier in onze studio's te mogen ontmoeten. Zijn naam is Luc van Meeuwen. Hij heeft prachtige liedjes. En eentje ervan is deze. Met een tekst, ja, die eigenlijk boeken spreekt. Eens hield je toch van mij.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
1: Goeie avond.

0: Barkel. En hij is zot verliefd op jou.
1: Liefde, ik ben zot verliefd.
0: Zo verliefd op jou. Lady Sam Goris. Het zou zelden niet kunnen zijn.

het leven is. Wat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.

grote voorbeeld van onze Jonathan. Sabbeke Horis. Deze vind ik wel een topnummer hoor. Ien Twee Draarak. Ze geven opnieuw een hittegolf op in de toekomst. Allee, de dichte toekomst zelfs. En dan ga je maar aan één ding denken. Zon, zee en strand. Hier is Lisa Lewis. Zij heeft er een nummer over gemaakt. Enkele dagen krijgen we matig warm. Daarna weer hittegolf.

Liquor and the Wolf. Deze Spill My Liquor vond ik een topnummer, net zoals deze. De nieuwste van DJ Rob Hukema en First Kiss. Een beetje een beatje eronder. Ik neem alvast afscheid van jullie. Ik ben er terug morgen woensdag tussen 6 en 8. Nog veel plezier met Camilla.

0: opmerkelijk voetbalnieuws en niet uit het WK. Er hebben zich twee overnemers gemeld voor voetbalclub Antwerp. En dat zijn voormalig Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten en clubicoon Toby Alderweireld. Het nieuws is uitgebracht door HLN. Het consortium wil de Great Old overkopen van huidig eigenaar Paul Gijsens. Die moet voor middernacht aan een beleggingsfonds een miljoenenlening terugbetalen. Als dat niet lukt, verliest Gijsens de eigendom van de club sowieso. Gijsens zou nog altijd onderhandelen met buitenlandse investeerders. Een leerling van een school voor buitengewoon onderwijs in Aalst heeft gisteren urenlang alleen opgesloten gezeten op een schoolbus van de veelbesproken busmaatschappij Tros Beijaard. De lijn heeft het nieuws bevestigd. De jongen van 12 was in slaap gevallen tijdens de rit en zowel chauffeur als begeleidster hadden hem niet opgemerkt en sloten de bus af. Pas toen de grootmoeder van het kind de busmaatschappij alarmeerde, is hij gevonden. Volgens zijn familie is de jongen nog steeds zwaar onder de indruk. De plannen van Donald Trump om het geboorterecht in de VS te beperken zijn onwettig. Dat heeft het Amerikaans Hoge Rechtshof geoordeeld met een meerderheid van 6 rechters tegen 3. Trump wil in het kader van zijn immigratiepolitiek alleen kinderen van wie een van de ouders permanent in het land verblijft of Amerikaan is, het burgerschap geven. De rechters gaan daar niet in mee. De president heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. In Kalmthout is de fabriek van Pipelife met sluiting bedreigd. Het bedrijf maakt leidingssystemen in kunststof. Het moederbedrijf Wienerberger wil de vestiging sluiten en geeft de aanhoudende crisis in de bouwsector op als belangrijkste reden. 40 jobs staan op de tocht. Bonden en directie starten nu overleg volgens de wet Renault. Vanavond droog en afwisselend stapelwolken en zon. Vannacht brede opklaringen en minima van 11 tot 16 graden. Morgen meer wolken en kans op regen, vooral na de middag. Maxima dan van 23 tot 26 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en twee mooie primeurs.

van de grote national breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23.

30 jaar terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie. Nummer 1 country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Jane Prophet. Hier is Long Live.

0: Huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goeie avond.

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

Opnieuw in de top 10, het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, the best in new country, snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.

Santa Oldies en allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24/24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
3: Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
6: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong 2 nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
5: Deze week Spotlight on
6: Joe Nichols.

Spotlight On. Joe Nichols, je hoorde drie hits van deze zanger. Tequila Makes the Clothes Fall Off, Gimme That Girl en Sunny in 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love You.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
3: Dit is Radio Memory's hitschijf.

horseback. Now he's a buckskin, 15 hands, 5-time team rope champion.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, de beste in New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goeie avond.

Corey Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

Uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan, Texas. Je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedenavond.
8: You're listening to Hits from the Heartland.
9: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
10: CMT's. USA.
11: Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown en ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van Els naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Amai, met kerst mag het wel iets rustiger zijn, hè, zeg.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.